0: Pas of hij spijst. Goedenavond. Wij zijn de Graaf Drakely. Dan Elodie in de roemschneiderij.
1: Ja, dat is richtig.
0: Ah ja, het houdt om volgende gang. Ik had een visite zo geholpen. Ik kreeg dus daar eens niet meer richtig zo. Op mijn doffel is kind een klein beetje weiter, man.
1: Entschuldigung, gerade nochmal. Ze hadden gerne wel een etwas weiter gemacht, ja?
0: Ah ja, ich had een beetje zo geholt. Dat is wenn man Ella gift da.
1: Ah ja, wenn man. Dat is ja ganz normal.
0: Jo.
1: Brauchen Sie mir ja nicht zu sagen.
0: Ah ja, dat is da mit der SRI. Da kannst du nicht mehr so sehr flehen. Da kommst du nicht mehr so hin und her. Was du dann doch noch kriegst, dat is ja dann meistens doch ein bisschen marschiert.
1: Ah ja. Was wollten Sie da gerne weiter gemacht?
0: Ah ja, ich had ja gesagt, das sag ich. Ah ja, het geht er weinig nog, maar ik zou er weinig nog keer willen maken lassen. En dan krijg je de deckel niet meer richtig drauf. En dan krijg je van de zijde licht erin.
1: Dat is wel een beetje ungewöhnlich. Dat müssen ze vielleicht mal Schreiner aanrufen.
0: Ah ja, toch had het dat geheerst, het ging aan niet. Die hadden maar direct keer een nieuwe verkauf.
1: Ei, dan deed het maar laat, dan kan ik ihnen aber wij aan niet verder helfen.
0: Oh, het is grad nog maar goed. Goedenavond. Dat krijg je niet meer gemacht. Heute sollst du immer direkt etwas Neues kaufen. Du kennst gerade Mendeleid hätten alle Geldschisser.